0: Capin coquit it. Slow son lumps to tell him. You can feel him into me, Satan, and I'll stack him up. Oh, dear lot to some Miss Lemahanic. Go there, Hun. I'll name you to yellow, as we say, stack all Nardigas, best above all the movies, sir. Come on, submission, shake your ass and get out of here. You sing a ma. Rocks out in the Canadians, which are home and all this, which are no so well, let me hear me. Who are you talking to, by your searching? I don't know, sir, a submission. Oh, I own this place, the station. Take your time, we have plenty of time. I'm in the other soon, he's in the half, you can get some acre of a boar factor. Ach, be a single ma. Hog a socket is on a machine bust. Let it be dead, give me a sawala. Ach, near school of Limoch to hide here, came out of temple, in fact, share with me, the other fact, a remote child temple. A flatly machine, hard to stack a knee up with ale. But near a cow, could you know, have it far? Hadder die gewoon goed te staan. Kun je me scharo? Kun je me zien? Dan zie je kun je me zien zijn ro. Als niet gematig, maar dan merk je er fouten bij een keer alarm. Als er fouten bij een weer om fouten wallen.
1: Niemand snapt hebben de denien. Kada weer ze weer aan het trainen ontie.
0: Ja, misschien kun je pelikelen. Kun je kijken tempel naar het in de paard kunnen. We klachten kunnen. We aan de goede ernige. Temple na haitse, temple na dangenis, temple ongeenis, bal na teeriges, na haitnes, na fad wieder, fad bal hee daun te keelis. Hem is die dag in te parken, ta anone gemer gait. En ta anone baan, te gaien nie moore kui janis. Hem is een is verrele. Ik is best te gomme die jaar goeied. Ja, nou een katje. Ach, bo, schuul in Berlin, temple, tachte walle. Agus chwnicu fawr alio sain yn ardy, spirituals. Yn byl o symud. Cero di et yn o'r symud. Diol y fadr y chwyl o dyn egin tar ar sain sy'n... Gw... Nios ydi sain i gyd. Agus... Mae sy'n ymwneud â mwyr ystag i ddau, albert y gyn. Fym yr ystag... Chwyl... Ik niet alleen een adem. En verder wil we kinden. Hier is een kan ook zijn. Door moet je zijn, maar. Lode verder. Who do you want to see your session? Maar de lode verder is wat ik zei, Sander negatief, je keil het zo. Tamil de mission. Ach. But all right, het is een verder, is een best. Maar de vijf jaar Tamil, hoor me een fatalig, alle mag. Mag de platform hoor. Genoeg te laten zijn, maar ik speel er weer aan. Schande negent. Ik is... Wees voor het eerst. Is het kappie hard te worden. Ik is zelfs op van een. Geen ze die wel. Beneden hier is ze misselis. Die had toch zijn mij dagert. Wie dacht wel baan is ze wel eens. Zeer ze is een gezoer aken. Helemaal te mag. Deel ze niet. Niet alleen maar omheen, maar niet alleen maar in die werk om, dus niet wat ik hier zei. Ach, hier moet je, met je maken om een deel, zei ze, een deel dient. Dat hij dient, ze missen. Nou, ga ik even goed, wat ik hier is, ga ik mijn kant er, zei ze. Ja, en ze keelde me, zei ze, dan kunnen ze rijden met de vuisten. Ja, was ze rijden met de vuisten, lees je, ze missen. Ik ga met... Absolution about wagent. A chimimis, was to tell on this, I had a homily for each in the vertigin. None of the wall. And a stone macalay elegant. We saw a mission bash. Tell Stach Romer session. All right, and best of Simmons, right to Stach and I'll arrange that. Halamach, you had a visit to get there. And Halamach. Who's singing his marker session? Bastigin is a marker. You're near. Je doet de verfijkers, je doet het nog een komende. Je moet zijn eens daar. Niet eens keelstik. En dan moet je al geïnig in de zager. Dat is goed zo mag. Je moet nog zeggen, absoluut, dan mogen. Ale sedel chlubo, kogor sa ikon se fuele šapte ljuši.

0: Le sé méid caiite fao agusta in seo idirrópa agus agus rudí mar sin.
1: Ja, cinnte. I mean, tá costas tí, you know, bling a blín cinnte. Tá costas hór de bádra atá súsa an céibh agus nach bhfuil amach an farga chorbe mar tá costas mór baint leis na bádra seo ach siúd atá an farga tá costas tí bling a blín agus you know ó lárs leis na leads tá sagan go ráis géimena hena chun tacú le daoine agus sílam gur caiimid bena a ríis ar sin you know is cúlt don cúltúr a sáid na gáilíomh iad na hocairs agus you know mar dúirt mé like it's tradition more agus tá costas leis so tá sé you know sílam go déanaine sé cíl go bheith tacíar tán
0: Agus ardú táthar a gobaid leis stádas bhhaid amach go na báid seo agus stádas UNESCO tá sé na chuda sin na hálínsa Harrithe acha tá se táhachtach go bacha léhéí á mar stóí ag duide an lé tá daoine go leor béid sé mai dón lena ball a baint is pont s na báid seachas na bád í hín.
1: Yeah, kinche. I mean, it's symbol the Gaelic way. Agus Bicart gavek Rodegan a chachtarash dona unor in the bajanishin. Agus Shilankar, you know, Jinish Keel, agus is by is Rud Mahig by Mulmajanan and Stadashin a banchima. Mas Mulmajanan a banchima. Agus you know Kaihmaj Dultrij and Proshesh Shin. Agus South Agangwil Irtis Kurtis Jahaku. Agus Kuilchi the Changal Lish and Main agus Rupi Marshin. So by Miss Osta Takulish Mosfager. Agus Shilang of Jinish Keel Major Lish Tauki in the Bajan Shop.
0: Agus níháin na díomh tochaí na máid i teanna a díomh tochaí cuasaí tarasáideachta, tá deis ní mór a tarasáideachta a baint leis na báidte freisin.
1: Aia, cinnte, I mean, by sin an go bai daoine ansásta, you know, teachta maith mar seo, agus, you know, dul amach an farga, you know, banna sin sultas, freisin nuair atá na báidte na stea go dí an chún, you know, bhín féile, scúl rud a gaitas an freisin, so, just, rud tábhat don tarasáideacht. So yeah, Jenna Shaquille Kinche.
0: Marshin, because the head flash of what said a bunch of good on your voice, a mod Holberg, the full of the Mahdist.
1: Oh yeah, Kinche. Nilsagam, you know, a lama show fresh and Kinche, Nilsagam, Lauren Give Ragusan, and we go larger Nilsagam, Akashiko Jason Chinese.
0: Well, Jelet, I had a good bad sauce as a good for Dunda.
1: I come back.
2: Mark, go to the right to Mark, the start lane heading shot, right? Have a see up, and I'm here with you, I mean. Nine grain of a shin, or to she's over to her mean shin, her boy over lamb. Lessing the end of the gunshin, right? Near even shaw, raw round with the ocean. I guess Tara flag get over to her mean, pant and t-shirt. They get to stay at home. All right? Was I in cat? You clear to much here, but see who hoarded you can do. Session tow. Okay.
3: See them at John, see them at start. Good morning.
0: Could you tussle here, Robert Tamoy?
2: I could never say so left in the Rahim yet in this.
0: Nee, Janund, een geel rutte, ik was deze laatste noem bij ons alweer te boeken gestreden. Zoals er is te noemen.
4: Ah, zoals het gemaakt is. Zoals het gemaakt is.
0: Zo, ik kon het even gaan maken de taal, want als je gaat moeten gaan zeggen, terwijl je achter je niet stoeis, kan maken strandjaren nu terwijl je hard aan. Zie je toch een piece spruig, een piece kabeling, zoiets ik de body gaan noemen, gaan naald, simpel uit, want ik was gaan lekker, ik was het oude, ik was Olaan, zal me je kritiek maken.
4: Als je bij een piece is, dan wil je dat kleur die ik allemaal nu is, niet hekje je beter dat wil je dat piece is, een piece is ouder dan niet te veel.
0: En geld zit je dan nu is, als je meer dan kritiek maakt, ga je vaker toe om last te doen, nog te is toch? Toen ik hard nu is, ga je dat die kende nog stulle hele hij jeefde.
4: Wij zijn nu is gepland, dan moet hij beter de dag moet de kraan nu is beter zo van denken, dan moet je nu is maar je moet chance, maar we gaan moet walking dan, dan Rochachin, see, Jagans and Gary pieces, basically, Rochachin.
0: Reads, Abuchin, Stohimina, Dinla, Holle,